0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music app.
2: App hem al.
3: Zeg, Vincent, wat in de bistjes behouden ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt.

0: Vincent, wat pas de? Wil ik ons nog geen honolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholletjes.
3: Ajoin Music. De beste moment, de beste muziek, ooit op zijn best.
4: Hey, Strobo.
5: Ja, Stilo.

0: Ja, Getjer, goed af.
1: IOM Music. 100% oost. 100% carnaval.

0: Ajoen Music.
1: Horen twee jaar ooit gescheen. Echt niet plezant vond iedereen. Maar ooit het niks krijgen met mij. Goeiedag.

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een groeite strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer

rubbe waarden woes. Want als volgen het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4, 5 dagen lang. Als het is enig.

0: vanuit een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Ons horloge tikt tijd. De vaste lavend is naar Najoen en Giljor in de wijk.

0: Tik-tak. Ajoen Music. De nummer 1 van de Ajoen.
1: Loeip verdrom al hier. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: Are you in music?
1: Luistert goed naar Hoe Dat Moet.
2: A-J-O-I-M, want door is de schrijven dat is. Een natte vinger, koets gemoest, moord.

Yeah.

Trek naar verre strijken op reis voor een aantal weken. Ik

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Mayo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Mayo en Music. En luister naar Mayo en Music overal en altijd. De nieuwe Mayo en Music app.
2: App hem al.

Bio in Music. 100% plezant, 100% olst.

0: De nummer 1 van dat jongen.
1: Zeg maar kind, viel maar op. Wil dem na zelf maar op. Zeg maar kind, viel maar op. Wil dem na zelf maar op.

aan de goede kant van huis. De enige echte. Ai.

Wat gaan we van het jaar doen? Hoe gaan we onze wogen deze keer maken? En hoe wij geld in mijn voortelijk van doen?

0: Duetten Olst Media Building. AOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. AOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Zeg, van moi vier Pixel Sissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De Pixel Sissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, het zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Wat dat brengt?
3: Een CMB-café.
2: Meer de Neven-app. Voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
4: hem al.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

Piet Valder is dan aan flush voor te dansen. Het is goed ontvriezen, aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die dat wel een frakkoon, stapt in onze combi en tanken je slopen. Allee, het is nog 2 dagen in.

Hey, kameroot, een pintje stond hier wel, hè? Zie na, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen.

speichem op mes of die moe en de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoe, goh, dat hier niet fush, omdat ik kamerood. Goh, zit met hier gewoon in mijn bloeden. Goh, zit met hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

Moindag gooi je gos lopen, de Amadan. Duisdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
4: Die naam op.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ayo Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ayo Music. En luister naar Ayo Music overal en altijd. De nieuwe Ayo Music app.
3: App hem al.

Zijn een fan van de Voelja Goe Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergoed. 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Voelja Goe Radios van ons natuurlijk.

0: Morjen.
1: Geef mooi maar aan jou in music. Waar avond van Olst.
2: Allee, wat gaan we hier doen?
3: Allee, niet over het commentaar misschien?
2: Wat?
3: Over het commentaar?
4: Wat moet je erover na zingen, allee?

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

Drizzinolsch, genieën, dat thuis op zijn zolder, of in die of ander kas, geen album liggen. Ze waren al proper bewoord en boevengulsch tijdens een familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij, het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat mooie momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

kunstwerken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken waar dat mijn mond, zelfs Jornoding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rijn, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, mit meinem Brückenpist.
1: Ion Music. 100% Polsch.

Wer aber von Ulst?

Zetten, ja, ze zal in Rome zeren. En ja, ze is perfect. Niet een gemoedje, niet roteren. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer. Amai.

alsjeblieft, ik kan niet meer. En door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Laat mij rusten of ik lood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: Furit.
1: Esterweer.
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: now. Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
4: App hem al.

0: Ben curieus wat dat de volgende bermeester gaat uitvinden.
1: De laatste morgen.

0: Music.
1: Als hoeste carnavaliek is echte hoeste. Da da da da da.

de rage van fluffels in een pakje chips is er niet verraad, jong gang. Zet jij rich failliën en zie rich gemieren met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baan stel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, fijn is er na de selfie, zie. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten het beste kont of wil gewoon weg, maar op

door alle mames en een gay en semi-dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spring met mijn room en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

AION Music. Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Majoen Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Oelsneers en oelsneskes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dinges maan en oest, maar trouwdogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwdogen plezier maken, molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een oelsneers.

0: Zeeuwstad, bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kierkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.

0: Christ.
1: Hallo everybody, welcome on the swimming pool. Wij gaan vanmorgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
2: Iedereen plasht in zijn hand. Plas, plas, plasht in haar hand. Plas, plas, plasht in haar hand.
1: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de

0: que no muy. And jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts, paske naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasht zijn handen.

sjíra hana, va? Nú rexna. En drudgi strunt. En tjekke mitt í kont. Nog wat meer. Kom aan, bewegen. Nog links. Dat bien verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Verdrom, verdrom. Paske nog links. Paske nog rechts. Verdrom, verdrom. Verdrom.

0: Volle bakkebaan, hup. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom. En keer er.

0: merci hè, Bart. Mogen we ze toch zeker dat de mensen niet genoegen dat we geen echte jodeler gevraagd hebben, hè?
1: Ajoen Music.
2: De radio van ons naal. Nou.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

0: ION Music. 100% Oeşk, 100% Karnaval.
1: De looise maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons

0: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust. Game
1: over. Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oesteren zijn oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.
4: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingskjes à la Blazetschat.
5: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik...

0: Zoge wife.
1: Esther weer.
2: Wat dat brengt?
3: JMB Café.
1: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: now. Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
4: App hem al.
5: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet

0: vrienden van de Joen.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: van ott een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: De Neven-app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven-Ajo en Music app.
2: App hem al.
3: Olschneer, ik moe naar nog iets kwaad.

Johnny zoals ze komt, zoals ze boeven in mijn oes. Want ze zoals het tietje, zoals een hele kleine moe is. En op doe geen vesten zijn ze graal kan beter. Omdat ze de stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem haar raven op de tafels op de stoelen. Ooit sta je en geeft mijn hart gestoeld.

in de zon. Ze kijkt een ere glozen bol bij elke vrouw die werd gesteld. Want door in kan ze zien wat de toekomst ons wijspelt.

nacht. Want smare stofzuivers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

Zijn een fan van de Voel de Goe Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goe Radios van

Zo'n verkandidoot een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

stoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje en kans, zij ontspringen de dans.

0: is daar ontgoon, wordt alles mee omstoel.
1: Ajo en Music, 100% plezant, 100% olst.

0: moe. Werkom man die saugen, ons eige beklauwen, as solstreers hebben werk vieren. Hey! Ajoe music!
1: Waar? Ava van Olst!

0: Seraphon van de Voel Je Goed Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Je Goed Radios van ons natuurlijk.
2: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
3: Was een carnaval niet op. En los, door is gesproken af.
4: Wat zeg je door? Ik zal dat gewoon expliceren, zeg.
5: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

Hefke zei dat eentje, onale kalanten van de sompies en alle 14. Hier werken de schoenste mokkes van stad. En ze zijn gralen

0: geflasht met jou.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

0: Ayo in Music. Plezante radio.
1: Wow, was dat lawaad hier, zeg. Zie je wat dat niet? De Jean-Pieter een trompet gepikt om verdoen. Kom, jong. Mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten.

0: koken. Zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Giger, de juppie is al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los, zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoe Music, plezante radio.

ik al, werven aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk koleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo en zo. Droog door een open raai. Als de klank van ons violen loopt, dan het leven wij spelen ons concert.

0: van ott een Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajo Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of goed.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Vanuit een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: gedierig goede muziek.
1: Oceaners!

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nevenapp Ajo en Music app.
3: App hem al.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Ninof, Den Jeratem en dat stinkt er.

EK van mijn stad. Dat zal nu te overgaan. EK van mijn olst en van zijn woordenschat. EK van de mert, de zwarte man die er zo lang stoot. EK van mijn tol en dan met heel mijn hart.

0: AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nieuwe Jolen Music app.
3: App hem al.
4: Morgen ons het geld naar vinden. Bien soigné, loyer weten dat geld niet om de bomen groeit.
5: In stadspark van ons oost, doorgebeerd wel dikke ziet. Morna is er wel over, doorstolen stik verdriet.
6: Het melk was ontverkrotten, jongens,

Nacht van Smaris tot Sauvis. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

aan gat. Kondomoeg, bienen vijf uit tien. Gestotjes gieren tegen mijn derde bier. Smet je live, naam hier naar beneden. Kan niet wachten op wat dat er goed gebeuren. Schitteren, schitteren lekker zot.

is de keer gaan likken. Mijn derrière is hier gekost, blijft daar achter mij afpikken. Zwierikt en mijn kont, oh moei geen tront. Drip de jever ooit aan een mond. Gang dier gedierig, de zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je vlieg.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: al precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ajoin Music. Gedierig goede muziek.

Soms paas ik over vroeger poort. Was in een poort, dat is een voort. Den toort was chic en klet mariet.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: să zitten, luistet neken ora jo en music, kruisje gegarandeerd.
1: Luip verdrom al hier, in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoor.

0: moet alzwaar.
1: Meine Maat, Abwehrpreis um Londo op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisain, zou je mooi.

0: stop, stop.
1: Ajoen Music.
0: Stop, stop.
1: Ajoen Music.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Spotify.
1: Meer de Neven app voor your music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
3: App hem al.

Xenophon van de Vulda Goe Hits van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: Weet van niet.
1: Ajoen Music, 100% plezant, 100% olst.

0: trots van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
1: Ja, hij trekt ze wel eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
0: En door de loge nooit in zijn kot. Hè?

Opgepast, opgepast. Even opzij. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakern rooit na op de mert.

0: IOI Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor je

0: Dat kan. En wat moet je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden naar mijn bovendroom blokkeren. Ik gool mijn mat aan keiren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zijn dat over droom, jong?

feest voor iedereen. Haal dolsch neers bijen.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor ergens breng. Want gelijk er bestond er echt geen ding. Kijk, het is nou moet eens moeilijk eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: Van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al. Hey.

0: Marmor, a Joen Music. Vers, av van oost.
1: Het gat van een neger.
2: Zeesvet.
1: Tweet van zijn oeien.
2: Druk trots.

Stay away. Stay away. Magadam.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien

0: alles wat dat aan ons neergeren wordt.
1: Amen.

0: helemaal rood, hè. Maar gelukt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze ziet er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Pff, een Louis Vuitton.

0: Een foil slettest.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Meer de neven-app voor Follow Your Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Your Music. En luister naar Your Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

da muelowy klasie du. Af da muelowy klasje du. Des beter dag met mijn gebier en blijf als ge ambras mokt en blijf soepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed de kruipen. Af da muelowy klasje du. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dag met mijn gebier en blijft als ge ambras mocht en blijft soepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het ambras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

0: en een kop.
1: Het is foie vierts maris, saven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.

ik mee rond dat fischtjebaan. En altijd thuis met nul en drood. Heel dikkes niet werden vernoemd. Onhaal degene dat nog niet wist. Hoe ik

dat is een vrouw aan de kop van ons ma. Kun je zien, dat is een vrouw. Klasse stoten lezen op de kop van ons ma. Op de kop van ons ma.

0: Maar meer rij, neen of dingeratum en stinker. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.

0: van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: is het verstand te vervangen.
1: Stond er dat toonhuisje, hoe ik vind hem op?
2: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle touwen verzijten mocht.
0: Jos, en die café was van de werk.

0: En na nog op Polokoffe van de Zoom.
1: Zet op aan een sikkel, hij daar lief aan lotte zitten. Luister een keer naar radio en music. Kruisje gegarandeerd.

IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
3: Die je nou op

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoort deze naar jongen? En ik paas een oei, hier langs deze koté. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roe.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Riep van de Munch in Engeland. In Hyde Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valair. Ik paas een boei die in een saks, die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oergeploste tippen. En dan gaan we zeggen, dat zal ze even de rooien. Maar we je horen wat dat Tony Blair doorzoekt.

0: Waar haven van ons?
1: De loze malen 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch

Ajoe in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

Nou ben ik er los van de heren, kameroet. Als we in de plastic en op een eigen vermoot. Hé, hey, nog wel een spel, hè. Ah, ze stieren met vlees alle dagen, of af? Een baal, kantin, ons al. Altijd weer op zwier. En ze zo, ah.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Bio in Music.
1: 100% plezant, 100% olst.
2: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn

0: Ik rijd verderop naar Roos, met mijn bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police dijkcontrole. Ik bloos op de machine, en ik zag een grote bij. Ik zei,
1: hey, kom een loopje vandaag.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo!

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: Ifras, maskes, oosneskes.
1: En hier.
0: Het is een groot moment van Lovet, voor de Duitse vrouw. Want die eerste keer in de geschiedenis van onze stad mogen we meedoen om deze verkiezing. Niet alleen om een vrouwelijke burgemeester te hebben, maar als er wat meisjes op die Lovet, hoe ik ons eerst Duitse carnavalprinses.

0: AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. AYOI Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

Zijn een fan van de Voel de Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goed Radio's van Holst.

0: Ajoen Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloot. De melkmolen brengen samen met Deutschneers een eerbetoon der Deutschische stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereerd, een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar oost vergeet haar.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.